staan bij school, ze hek. Ik spring jurk van die dochters, wat zij ogen zo laat rijk. Die langrozen zijn muik, roodnoten zijn zak. Ik rup de politicus, vriet hij zo

Nou dank ons almal God op die orgel uitgevoer deur die orgelis Paul Fey van Leipzig, Duitsland. Sinkronies Kamerkoor sing nou Laat voor die Heer 'n lofsangreis.

Jan Lisicki met die tweede deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 21 in C majeur. Nou vir ietsie uit die musiek spele, dankse jou versoek Bertha Stols. Ek was baie bly toe ek hierdie een op jou lys sien, ek het bitter lank laas hierna geluister. Where is Love? Dit kom uit Oliver, musiek deur Lionel Bart en die jong sanger is Gregory Bradley.

Daniel Guedes, saam met lede van die Brasiliaanse Simfonieorkest, dit was Por Una Cabeza. Pieter, Elise, Stix en Surina van Sedgefield, ons gaan saam met julle luister na hierdie prachtige lied, Tea and Sympathy. Dit word gesing deur Janice Ian.

Janis Ian, Tea and Sympathy. Tyd om te groet en ons gaan dit doen met julle versoek. Sarel en Jill Strauss, julle deel dit met Yvonne. Julle vra ook dat Andrew en Sandy moet saam luister na die derde deel, die deel met die presto tempo aanduiding, uit Ludwig van Beethoven's Sinfonie nummer 7 in A majeur.

gemeenskap, hoe groot moet een hospitaal wees, hoe dik die mure, hoeveel vensters, hoe gekwalificeer die geneeser wanneer uit die achterplaas mure plankton verrijst en die hospitaal word waar die gewonde sonder

now. Is daar nog twee grootes uit 1967, Tommy Rowe, Much More Love, typische bubblegum pops met snit af en om met die tye toe hy nog baie bekend was, en toe Trini Lopez die laatste hier een keer Gonna Get Along Without You uit 1967, Boom Boom. Trini is een energieke manier van liedjes voordra. Hy het die liedjie het tweede lewe gegee na die oorspronklike uitgawe in 1952. En nou na ons sesde program segment en die begin van die aanloop soos die vliegtuig gaan, warm, vol prachtige melodieën.

Is dit nie mooi nie? En ons laaste tweede kies vanmiddag is die een van Rita Wilson. Dis nou 'n nuwe opname. Rita Wilson en Jackson Brown van hierdie groot treffer Let It Be Me. En dan eindig ons met Still Cruisin' van Eat Beach Boy.

Dit was Rolando Villazón met Sors Delicieus, heerlijke bron uit die opera Polyeucte van Charles Gounod. Die orkes, die Philharmoniese orkes van die Franse radiodienst, onder leiding van Evelino Pido. Volgende luister ons na Lisette Oropesa met Tu del mio Carlo Alseno, Ek koester jou aan my boezem Carlo, gevolgd door die cabaletta Carlo Vive, Carlo Leef uit Imaginieri van Giuseppe Verdi. Imaginieri betekent die booswigte.

That was Lisette Oropesa met Tu del mio Carlo al seno, Ek koester jou aan my boezem, Carlo, gevolg deur die cabaletta Carlo vive, Carlo leef, uit Imaginieri van Giuseppe Verdi. Ons luister nou na Dion van der Walt met die prachtige aria O Monti da Trois Deesse, by die berg Ida is daar drie godinne uit La Belle Hélène van Jacques Offenbach. Die orkest is die van die Zürich Staatsopera onder leiding van Nikolaus Arnoncourt.

Dit was die ontslape Suid-Afrikaanse tenor Dion van der Walt met O Monti da Trois Dies. By die berg Ida is daar drie goedinne uit La Belle Hélène van Offenbach. Die orkes, die Zürich Staatsopera Orkes, onder leiding van Nikolaus Arnoncourt. Een van my gunsteling tenore is Giuseppe Giacomini. En ons gaan nou luister na Neon Mi Tema, Moenie vir my bang wees nie, uit Othello.

Ons het geluister na die tenor Giuseppe Giacomini met Neon Mi Tema, Moenie vir my bang wees nie, uit Otello van Verdi. Nou gaan ons weer na Giuseppe Giacomini luister, hierdie keer saam met Renata Scotto in duet met die liefdesduet uit Madama Butterfly. Die orkest is die van La Scala in Milan, onder leiding van Riccardo Muti.

Dit was die gevierde contratenor Philippe Jarouski met Estinguere Vorrei la Fiamma. Ek wil graag die vlam blus uit Griselda van Vivaldi. Die orkes, die Matthäus Ensemble, onder leiding van Jean-Christophe Spinazzi. Ons gaan nou luister na La Sonnambula, die slaapwandelaar van Bellini. Dit kom met die tweede bedryf, Once una volta sola, a non crede a mirarti. Dit was net een keer en ek kon nie glo wat ek sien nie. Die kwartet bestaan uit Kathleen Battle, Randy Steen, Richard Croft en Mark Doss. Die orkes is die Londense Philharmoniese Orkes onder leiding van Bruno Campanella.

Dit was die kwartet uit La Sonnambula, die slaapwandelaar van Bellini. O, se una volta sola, a non crede a mirarti. Dit was net een keer en ek kon nie glo wat ek sien nie. Die sangers Kathleen Battle, Randy Steen, Richard Croft en Mark Doss. Die orkes, die Londense Philharmoniese Orkes, onder leiding van Bruno Campanella. Wat van nog iets van Bellini? Ons luister nou na Adalgisa, O Rimembranza, O Soete Herinnering uit Norma. Dit word gesing deur Joan Sutherland en Marilyn Horn. Die orkes is die New York Stadsorkes onder leiding van Richard Bonning.

Dit was die duet Adalgisa o Remembranza, o soete herinnering uit Norma van Bellini, gesing deur Joan Sutherland en Marilyn Horne, saam met die New York Stadsorkees, onder leiding van Richard Bonning. Nou gaan ons luister na die opera van Hector Berlioz, Die Verdoemenis van Faust, La Damnation de Faust. Waar ons gaan luister is D'Amour l'Ardente Flamme, Ek hou van die vurige vlam. Dit word gesing deur Jessie Norman, sopraan, saam met die orkes en koor van die Nationale Opera van Parijs, onder leiding van Seiji Ozawa.

Vergewe asseblief wat geklink het na die gefladder van motte. Ek kon niks aan die kwaliteit van die opname doen nie. Dit was die bekende D'amour l'ardente flamme. Ek hou van die vurige vlam uit die verdoemenis van Faust van Berlioz. Die koor en die orkest van die Nationale Opera in Parijs kon gehoor word onder leiding van Seiji Ozawa en is opgeneem by die Groot Maria Callas Internationale Gala Concert in 1983. Nou ja, ons kom aan die einde van vanavond se program en ons sluit af met die gevierde tenor Ferruccio Tagliavini met iets uit Don Pasquale van Donizetti, Sogno Suave Cetra, 'n direkte opname uit 1948. En van my, Charles van Heiningen, tot ziens tot volgende week.

0: Miss David's Confession, waar ons geluister het met If. Net voor dit Cliff Richard, When Two Worlds Drift Apart. Alles hier op RSG. Is een mens gekry wat sê, ah Janko, die muziek is so rustig om 'n besige week af te sluit. Groete aan al die nachtuile en veiligheidsdry. Ook so een voice note gekry van Sharon af.
1: Hallo Janko, aangezien jy nou voice messages wat oop, ek myne gaan ook nou genoem word. Jy moet lekker rustig week hierdie week, dit gaan bitte kat vieze bly maar warm. Ook liefde groet aan allemaal al die dag, hy laat luister en dit is ook een lekker rustige muziek.
0: Daar verdwijn Sharon ook nou.
1: Dit is ook een lekker rustige muziek om een besige week af te sluit en een nieuwe week te begin. God bless, bye bye. Veilig raai huis toe, bye bye.
0: Daar sê Sharon, ek maak so. Ek sal my beste probeer om veilig te wees. Ons het nog 'n bietjie musiek wat op pad is, maar ek groet ook binnekort John Barry se Dances with Wolves.

John Barry hier op RSG met Dances with Wolves. En nou so 11 minute voor 12. Hierdie Sondag is amper verby. Ons begin amper met 'n splinter nuwe week. Ons het weer terug na die soutmyne toe. Nog musiek op pad voordat ek groet. Eldivo met Hero.

Boston met Amanda hier op RSG. Aldivo net voor dit, Hero was sy naam. So is dit dan nou groet uit vir my, tyd om tot ziens te sê. Ek wens vir jou baie lekker week toe en ja, dan kyk ons weer volgende week vrijdag. Laat het goed gaan.

0: Kijk, ik denk niet, ik ga nou iets aan bij die club nu in Frans.
1: Werk al net nog bij die plek?
0: Ik denk niet zo niet. Moel is het allemaal gefeier.
1: Oh, en nu moet Raag over omwerk. Is hier een gang achter?
0: Ik ken niet die plek niet, oom. Ik was nog nooit al binnen niet.
1: Wacht. Hier is de doelaar opmaken. Hier zo, 8 uur.
0: Oom, ons gesê is een late night spot.
1: Kom ons dan kijken achter. Hier moet al mensen wees als ze laag hier opmaken.

0: Why I can't go in?
1: Because you're not dressed properly.
0: I is a friend of Mormon.
1: Everyone is a friend of Mormon.
0: I'll be back. Huh? You'll see me again.
2: Kan ons net asseblief gaan, oom Frans?
0: Ja, man, los my. Ga. Wat voor my kleren?
2: Het is een nightclub, oom. Mensen dress op.
0: Ah, daar is een taxi. Laat ons hier wegkom.
2: Oom, gaan ons hele deal opneek als oom so aangaan.
0: Ek gaan nie my dochter verkwans over rapport lensies nie. Jy gaan morgen na die sellies verkoop en vir my die geld bring, so dat ek my smartkleren gaan koop. Oh. Daar gaat hulle my nie uithou nie.

Dit was Alan Jackson met The Older I Get en voor hom Jim Reeves met die tydlose Welcome to My World. Twee liedjies wat elkeen op sy eie manier iets vertel van die lewe, die jare wat verbygaan en die dinge wat mettertyd al hoe kosbaarder word. Joss Stoner is volgende met Your Man, waarna ons na Joss Marenda Till the Neons Gone luister.

Dit was Brooks & Dunn met Boots, Scoot & Boogie en voor hulle Pussycat met die immergewilde Mississippi. Ons sluit die eerste deel af met Geraldine en Have I Told You.

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arend van Eddie Bay. Soos ek vroeger genoem het, is vanaand se program korter as gewoonlik, omdat ons oorskakelings doen na die rugby toets van die Springbokke teen Argentinië. Daar is egter nog heel wat groot treffers op pad. Ons begin die tweede deel met die Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, gevolg deur Taylor Swift met Love Story.

Dit was Taylor Swift met Love Story en voor haar die Bellamy Brothers met If I Said You Had a Beautiful Body. Volgende is een duet wat deur die jare gunsteling geword het. Hier is Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream, gevolg deur Garth Brooks.

Garth Brooks met die groot Samsung treffer Friends in Low Places en voor hom Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Ons het reeds by die laaste twee liedjies van vanaand se verkorte program uitgekom. Baie dankie dat jy vanaand saamgekuier het. Hoewel die program korter as gewoonlik was, wens die oorskakelings na die rugby toets van die Springbokke teen Argentinië, hoop ek dat die groot treffers het ruimskoots daarvoor vergoed. Randy Travers is volgende met On the Other Hand, waarna Floyd Kramer vanaand se country klanke instrumentaal afsluit met Jambalaya. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind en groetnis vanuit die baai.